never let me go. Jimmy Trumpet, Cascada Hopefully. Yeah. Oh, yeah. Echt weer Hans Paul. Goobie. Scary tigging in je vest. Oeh, je niet gehoord. Oh, met blablabla schoon, wat in veel ringen of vest. Ja, voor mij is het gewoon hoogst. Ja, dit was het. Dan hebben we het bij wel mee. Hoogst. Ja, dit weet ik niet. Als dit er mee opvoert, doe opvoert al ordentlig. Doe indsats. Ja, jeg har sgu ikke krammer på vinduerne. Ikke nu i hvert fald. Jeg siger det bare, Gubi han er bedst på en hest, eller noget. Gubi på hest til fest. Jeg ved det ikke!